De Eva zeven om, daar komt de bij sleven. Dan komt de Eva zeven om, daar komt de bij sleven. Dan komt de Eva zeven om, daar komt de bij sleven. Dan komt de Eva zeven om, daar komt de bij sleven.

komt de bijslipper van de Eva-Sepa. Er komt de bijslipper van de Eva-Sepa. Er komt de bijslipper van de Eva-Sepa. Omdat de Eva-Sepa van de bijslipper.

Dan zou die Eva Zeva, dan zou de mais leva. Dan zou die Eva Zeva, dan zou de mais leva. Zie die Eva Zeva, hoe de mais leva. Dan geen die beiden hand in hand, zo Ibo, dat zo Eva.

Eva 700 kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva 700 kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva 700 kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva 700 kwam de bij sleven.

Epa-Sepa. Er komt de bijslepa van de Epa-Sepa. Er komt de bijslepa van de Epa-Sepa. Omdat de Epa-Sepa van